0: Hein, kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben?
1: Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden.
0: 40 jaar.
1: Toen waren wij nog het oude koppel, jongen. Wijntje en Henkje.
0: Ja.
1: En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou.
0: Ach ja, wat vliegt die tijd, hè? Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen?
1: Heel graag.
0: Nou, vooruit dan.

0: dan ben je ook een beetje vreemd, paras. Toch ben ik danig met jou in mijn sas. Ik wil van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou.
1: Wat verdriet, mooi ben je niet.
0: Het gaat.

0: aan banen.
1: Al zijn je kleren ook niet van satijn en doe je niet mee aan de slanke lijn, toch wil ik van geen ander weten, omdat ik zo ver van je hou.
0: Al heb je een ongeschoren apenshoed, waar je als fatsoenlijk mens aan wennen moet. Ik wil je voor geen ander ruilen, omdat ik zo veel van je hou.
1: Al zijn je haren niet gepermanent en is het gebruik van zeepje onbekend, oh.

0: vit, zoals je weet, de zamen deelden wij.
1: Het lief, o vrouw, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
0: Dat heb je toch geweten, al liet je mij ook dikwijls in de kou. En sloeg je vaak mijn beide ogen blauw.
1: Toch kan slechts mageren.

0: Ach, wat een tijd was dat, hè.
1: Onvergetelijk.
0: Ja, maar het vliegt, hè.
1: Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om. Ik ben 84, maar ik zeg 48.
0: Dat is heel goed.

0: Het lief overal, dat was voor jou. En al het leed, dat was voor mij.
1: Dat heb je toch geweten. Al liet je mij dikwijls in de kou. En sloeg je vaak beide ogen blauw.
0: Toch kan slechts magere hij ontscheiden. Omdat ik zo...

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11:00 morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Roeselare is een man van 60 omgekomen bij een woningbrand. Het vuur brak uit in de slaapkamer en verspreidde zich snel. Er was ook hevige rookontwikkeling. De brandweer kon een vrouw redden, maar voor haar man kwam alle hulp te laat. De oorzaak van de brand is niet duidelijk, er loopt een onderzoek. De Socialistische Vakbond wil staken tegen de Vlaamse besparingen. Op 12 oktober willen ze de openbare dienstverlening stilleggen. Dus het openbaar vervoer, het onderwijs, de post en de gevangenissen bijvoorbeeld. Omdat ze het niet eens zijn met wat de Vlaamse regering op de tafel legt. Zoals besparingen op subsidies, het groeipakket of de dienstenchecks, zegt politiek journalist Rob van Herk.
4: Die kosten vandaag 10 en 11 euro als je er veel koopt. Dat wordt 11 en 12 euro. Die worden dus een euro duurder in de nota. En tegelijkertijd komt er een plafond op de administratieve kosten die die dienstenchecksbedrijven aan ons mogen vragen. Dat moet 300 miljoen euro opleveren per jaar tegen 2029. Heel wat geld dus.
3: De Christelijke Vakbond zegt dat ze niet aansluit bij de staking. Oekraïne en de Verenigde Staten willen dat de oorlog in Oekraïne stopt voor deze winter. Dat zeggen de presidenten Zelensky en Trump. De twee spraken elkaar in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens Trump wordt er gewerkt aan een deal met Rusland.
5: I think we're going to make a deal and I don't want to say what the deal is. We talk about it a lot, including with President Putin. And I think something is going to happen.
3: Oekraïne heeft voor die deal aan Rusland voorgesteld om elkaars energieinfrastructuur niet meer aan te vallen. En nog op die VN-top heeft onze minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévost zijn waardering uitgedrukt voor de organisatie. Hij noemt die een gemeenschappelijk kompas in een onrustige wereld. Prévost zei ook dat de wereld nog nooit zo sterk met elkaar verbonden was, maar dat dat ook betekent dat we daardoor nood hebben aan gemeenschappelijke regels. Opnieuw twee Belgische medailles op het WK wielrennen in Canada. Jana de Kruijenaren pakte zilver in de tijdrit bij de junioren. En ook bij de mannenjunioren behaalde Vic de Smet zilver voor ons land. De Smet kon amper geloven dat hij het podium haalde.
6: Hij kwam over de finish en er zijn een paar mensen die mochten beginnen juichen eigenlijk. Ik dacht, waarom dat? Dus dan denk je van, ja, hoe, sta ik nu op het podium of niet? Maar het is echt wel heel, ik ben echt heel blij met twee te worden na een val.
3: De teller staat daarmee voorlopig op 4 medailles. Eerst nog wat ochtendgrijs, maar dat trekt snel weg. Daarna wordt het overwegend zonnig met maxima tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken en een graad of 20. Ook vrijdag en het weekend krijgen we heel wat zon en zelfs temperaturen tot 25 graden.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Noordzee Gold. Vintage Hits.

0: Start de dag beter met Peter.
1: Het oog is rechter en jury. Goeiemorgen.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: De grote post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een keer kiezen voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet dat voor een zin, hè?
1: Ah, maar bij die die onze kurkvloer geleid had, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat dan mee.
1: Ja.
2: Hoe moet ze zeer weg?
1: Ja.
3: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Luister voor de beste golden oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer.

Eerst krijgen we veel zon. In de late voormiddag is er een toename van bewolking. Na de middag is het grotendeels bewolkt met kans op een klein buitje. De maxima aan de kust liggen rond de 20 graden bij een zwakke zuidelijke wind. Morgen donderdag veel zon.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

kleurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklapper. Nog een fijne dag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De staking op de luchthaven van Charleroi wordt tijdelijk opgeschort. De luchtverkeersleiders van Sky staken al een week lang elke nacht. Ze zouden dat 24 nachten op rij doen, omdat het overleg over hun nachtpremies op niets uitdraaide. Tot nu zegt Lennart Mervilde van de Liberale Vakbond.
4: We hebben gisteren de vraag gekregen van minister Krukke om in te stappen in een bemiddelingsprocedure met een externe bemiddelaar. Als we een bemiddeling starten, denk ik dat in iedereen zijn belang is dat dan een serieus vier kan gebeuren. Daarom gaan we de staking op zijn minst tijdens de bemiddeling opschorten.
3: Als er geen akkoord komt, wordt de staking hervat. In Antwerpen is gisteren een kindje van 3 gestikt tijdens het middageten op school. Dat bevestigt het parket. Het kindje werd ter plaatse gereanimeerd en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht. Er was even sprake van het feit dat het kindje overleden was, maar dat bleek niet te kloppen. Het is niet duidelijk hoe het er nu aan toe is. De lijn zou chauffeurs gevraagd hebben om reizigers niet meteen om hun vervoersbewijs te vragen en bij vermoedens van fraude niet in discussie te gaan, maar dat te melden in het interne systeem om niet te veel tijd te verliezen. Dat zou staan in een nota die HLN kon inkijken. Bevoegd minister De Ridder was niet op de hoogte en grijpt nu in. Ze zegt dat de lijn de richtlijn moet intrekken en dus wel vervoersbewijzen moet vragen. We krijgen een zonnige dag met maximaal tot 23 graden, later wat wolken vanuit het westen. Morgen droog en afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend prachtig herfstweer met maximaal tot wel 25 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrik Motors.
3: Noordzee Gold.

Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een klein autootje stoppen. Het was een Peugeotje, zo groot, niets groter. Het stond naast mijn theekopje vlak bij de boter. En ja hoor, daar ging het portiertje al open. Er kwam een klein vrouwtje naar buiten gekropen. Heel blond in bikini, een beeldig figuurtje. Ze stond op mijn bord en ze vroeg om een vuurtje. Ze zei, ik heet Margootje. En ik zei hallo. Ze zei, nou, daar ben ik dan, hè?

Ze was wel erg lief, maar ze werd te aanhalig. Ze wou mee in bad en dat vond ik schandalig. Toen heb ik haar weggebracht in haar Peugeotje naar Madurodam en ik zei dag Mirgootje. Ik zette haar neer bij het Avro-gebouwtje. Ik zei nou naar huis en wees een zoet vrouwtje. Maar s'avonds deed ik de broodtrommel open. Daar zat ze weer achter de koek weggekropen. O, had ik er toen maar de deur uitgezet. Ze wou mee in bad en ze wou mee in bed. Ze werd erg ondeugend.

ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beten mijn tenen, ze krijste en gilde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En

KVDO speelt thuis in tweede landelijke op zaterdag 26 september om 8 uur tegen SK Lommel. Kom alvast de ploeg aanmoedigen en koop je tickets via kv-do.be.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil twee Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold met de mooiste Golden Oldie.

Now listen, try a little love is what mama.

0: cute, cute in a stupid ass way.
1: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die hun truitje nat maken.
2: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuiden Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
3: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
4: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
5: Een eigen huis, een plek onder de zon.
4: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
6: Noordzee Gold.

Ontmoetingscentrum Het Kasteeltje organiseert een sprokkeltocht door Zandvoorde in samenwerking met de Gezinsbond. Dat gebeurt op zondag 25 oktober.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianen is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Hechtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Hechtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film The Christophers. En om 8 uur vanavond voor Garance, dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. Tot de 30 september kan je tijdens de openingsuren van de Bibliotheek Oostende naar de expo van de Theateracademie. Die organiseert maandelijks lichaamgerichte theaterworkshops voor volwassenen met een beperking. Deze expo geeft een mooi zicht op wat dat inhoudt. En vandaag is er Boerenmarkt in Mariakerke. Je vindt er dagverse producten en dat allemaal op het Mariakerkeplein tussen 2 en 6 uur vanavond. Tot zover deze dagklopper. Nog een fijne dag.

0: On les voit, pour ceux qui veulent savoir où le jardin se trouve. Il est, vous le voyez, au cœur de ma chanson. J'y vole parfois quand un chagrin m'éprouve. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination. Bal de nuit, les oiseaux, les fleurs émerveillées, Artémise aux douceurs, extase de l'amour. Je vous retrouverai ce soir à la veillée, belle et pareille au premier jour. Et je vous aimerai sous la clarté lunaire du jardin extraordinaire. Il suffit pour ça d'un peu d'imagination.
1: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
2: Noordzee Nieuws.
3: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Ongeveer de helft van de 20 tot 25-jarigen vindt het moeilijk om te praten over condoomgebruik en ze gebruiken er ook al maar minder. Dat blijkt uit cijfers van Sensoa. Nochtans is een condoom het beste middel tegen SOAS. Sensoa lanceert nu een campagne om condooms weer bespreekbaar te maken. Je hoort Boris Kruisaert.
5: Er is soms angst voor afwijzing of men heeft het gevoel dat men zich moet verantwoorden. En voor jongeren is ook de prijs, speelt die een belangrijke rol. We hebben voorbeeldzinnen uitgewerkt die mensen ze kunnen helpen om gemakkelijker over condoomgebruik te spreken. Ik weet niet zeker of ik nog condooms heb. Heb jij er? Of ik heb altijd condooms bij mij, gewoon voor de zekerheid.
4: Je zal die hulpzinnen op posters zien in het straatbeeld. Ongeveer een kwart van de vragen die parlementsleden stellen aan de regering komt van AI. Dat heeft het Nieuwsblad onderzocht op basis van de manier waarop die vragen verwoord zijn. Parlementsleden zelf zeggen dan weer dat ze AI zelden gebruiken of enkel om teksten te laten samenvatten. Er komt wel ook kritiek op, onder meer van Kamervoorzitter Peter de Rover. Die zegt dat als het zo doorgaat, AI binnenkort de parlementsleden kan vervangen. Diesel wordt weer goedkoper. Na de recordprijs van dinsdag dalen de prijzen morgen weer fors. Er gaat bijna 10 cent per liter af aan de pomp. Daardoor betaal je daar vanaf morgen maximaal 2,40 euro. De brandstofprijzen schommelen al sinds maart stevig, sinds de escalatie van de oorlog in het Midden-Oosten. Het parket van West-Vlaanderen is een onderzoek gestart naar de woningbrand in Roeselare vanmorgen vroeg. Een man van 60 jaar kwam daarbij om. Zijn echtgenote kon wel gered worden. Zij zou geroepen hebben dat haar man overgoten was met benzine. Er wordt nu onderzocht wat er juist gebeurd is. Onder meer de onderzoeksrechter, de wetsarts en een branddeskundige kwamen al ter plaatse. Onze gevangenissen zijn niet aangepast aan het stijgend aantal ouderen daar, dat zegt de toezichtsraad van het gevangeniswezen. Ons land telt meer dan 700 gedetineerden ouder dan 60. Dat is een derde meer dan 7 jaar geleden. Je hoort Pieter Roubaix van de centrale toezichtsraad van het gevangeniswezen.
6: Het belangrijkste probleem is eigenlijk dat gevangenissen ontworpen zijn voor jongere mensen die nog fysiek erg fit zijn, die niet echt medische problemen hebben. En we zien dat bijvoorbeeld in heel veel veiligheidsaspecten die worden verwerkt binnen een gevangenis. Denk aan vele deuren, trappen, eventueel lange afstanden tussen bepaalde plaatsen.
4: De toezichtsraad vraagt nu om een aangepast beleid. Marokko kiest vandaag een nieuwe regering. Het zijn er parlementsverkiezingen. Er wordt wel geen hoge opkomst verwacht, omdat regeringswissels in Marokko weinig vernieuwing brengen. Het land kampt nochtans met grote problemen, zoals een hoge jeugdwerkloosheid, groeiende sociale ongelijkheid en een dalend vertrouwen in de politiek. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen, maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en in het weekend zon en maximaal tot wel 25 graden.
1: Noordzee Gold.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Goedkoper tanken? Dat doe je aan de Brugse Steenweg 38 in Oostende. Bij PMO met het rode logo. Powered by Hendrick Motors.
1: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
2: Een eigen huis, een plek onder de zon.
1: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
3: Dit is Noordzee Gold.

Comedy Oostende brengt op donderdag 12 november om 8 uur puntdichter Dennis Noé. Het optreden gaat door in de Klisse aan de Vredestraat 37 in Oostende. Tickets kosten 12,5 euro.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludoviane is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik kan nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de heisa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
1: Voor ouderwetse radio luister je naar Noordzee Gold.

Je vindt nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit. Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek. Ik zal ze missen, al die mensen, al die meiden, iedereen. Ik heb al heimwee voordat ik vertrek.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de...

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Kursaal, Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Ons land doet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat laat de VRT weten die dit jaar onze inzending kiest. Verschillende landen boycotten het festival omdat Israël mag meedoen. Ook ons land twijfelde, maar de organisatie luistert nu naar onze bezorgdheden. Dat zegt CEO van de VRT, Frederik de Laplace. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije in mei volgend jaar. In Gent is een jonge man neergestoken na een vechtpartij. Dat gebeurde aan het Sint-Pieterstation. Het slachtoffer raakte gewond aan de borst en is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk wat de aanleiding was voor de vechtpartij. De politie is een onderzoek gestart. Oekraïne vreest voor hongersnood in de stad Oleski, in het zuiden van het land. Russische troepen houden die stad al maanden omsingeld. Daar zitten ongeveer 6000 mensen vast, onder hen 200 kinderen. 4 maanden geleden is er voor het laatst voedsel geleverd. Oekraïne vraagt om de inwoners te evacueren, maar Rusland weigert dat. Deze namiddag vrij zonnig met later kans op wolken vanuit het westen en maximaal tot 23 graden. Morgen afwisselend zon en wolken bij 20 graden. Vrijdag en het weekend zonnig en maximaal tot wel 25 graden.
0: Noordzee Gold.
4: Brother, what's up?
5: This is a big party, man.
4: Yeah, brother, like, stop.

0: Hey, wist je dat er in Oostende heel wat verandert in de huisvuilophaling vanaf 1 oktober? Elke week halen we GFT Plus op aan huis. Sorteer daarom je groente, fruit en tuinafval en gekookte etensresten in de GFT Plus bak. Vanaf 1 oktober wordt ook al je afval 's ochtends opgehaald. Meer weten? Surf naar oostende.be/afval. De Grote Post toont werk van artiesten die als resident hebben gewerkt. Tijdens Kiem maak je 2 weekends kennis met theater, performances, concerten, circus, installaties, open ateliers en DJ-sets. Van work in progress tot premières. Je kan voordelig naar Kiem met de festivalpas. Meer info en tickets op degrotepost.be/Kiem.
1: Dit is Noordzee.

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Oostende is dé shoppingstad aan zee. Van 2 tot 4 oktober is er in het centrum opnieuw de Braderie aan zee. Kom shoppen in de centrumstraten en geniet van de talrijke koopjes. De deelnemende handelaars doen ook talrijke acties. En er is straatanimatie tijdens dit weekend. Wees welkom van 2 tot 4 oktober in het centrum. De Braderie aan zee is een organisatie van het Centrummanagement en het Economisch Huis Oostende.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit...

Vanavond en vannacht aan de kust temperaturen rond de 12 graden. Morgen donderdag veel zon, hoge wolkensluiers en 20 graden. Ook vrijdag krijgen we veel zonneschijn en halen we 23 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Het VTI van Oostende bouwde de dementiekeuken die zal gebruikt worden om de mensen te laten kennismaken met de gevolgen van dementie. Directeur Ludo Vianne is trots dat het VTI de opdracht kreeg. En hij testte de keuken ook zelf uit.
3: De leerlingen waren ook wel wat nieuwsgierig hoe dat ging gebruikt worden, waardoor dat ze ook zelf een keer er mochten, ik ga nu maar het woordje gebruiken, meespelen en ook zo zin van hoe het in elkaar zat. En dat had eigenlijk ook wel direct effect. Zij konden ook al ervaren van, amai, dementie, allee, wat houdt dat juist in, door eigenlijk iets technisch dat zij samen gemaakt hebben.
4: U hebt deze keuken uiteraard vooraf gezien, maar vandaag hebt u die voor het eerst getest. Wat zijn uw ervaringen?
3: Ik vond het eigenlijk wel een mooie ervaring, want ik had hem inderdaad gezien. Maar door er vandaag ook eens echt mee in contact te komen via een opdracht hier in Lacour, voelde ik toch wel wat frustratie. De zaken die ze mij lieten doen, lukten niet altijd. Dat was ook doelbewust zo voor die dementiekeuken. En dan kan je inbeelden dat mensen die aan het dementeren zijn, zich soms heel gefrustreerd voelen als het niet loopt zoals ze willen, zoals ik vandaag hier ook ervaren heb.
2: Echtegem Kermis krijgt dit jaar een extra feestelijk tintje. De Oktoberkermis van 2 tot 7 oktober krijgt op woensdag 7 oktober een bijzonder slot. De wielerwedstrijd Prijs Jules van Hevel wordt voor de 100ste keer georganiseerd. Ook de KSA van Echtegem speelt een belangrijke rol tijdens de festiviteiten. Volgens Vlaams Belang Oostende had schepen Charlotte Verkeijn ontslag moeten nemen na de hijsa over haar persoon. Tom Lamont ziet op termijn een probleem.
5: Mij had het logischer geleken dat ze de eer aan haarzelf had gehouden, dat ze ook wat introspectie ging getoond hebben en dat ze volledig eigenlijk haar mandaat ging teruggegeven hebben en dat er iemand anders van de N-VA in de plaats had gekomen. Ook voor de medewerkers is dat wel enorm belangrijk, want mevrouw Verkeijn blijft hier nu natuurlijk dagdagelijks rondlopen in het stadhuis, terwijl heel wat medewerkers zo moedig geweest zijn om die stap te zetten, om ervoor uit te durven komen dat er problemen waren. En die worden daar nu nog altijd dagdagelijks mee geconfronteerd. Dus ik denk op termijn dat dit wel nog voor problemen zal zorgen.
2: Een vreemde speeldag voor KVDO op 3 oktober. De uitwedstrijd tegen Jong KV Mechelen wordt afgewerkt om 11 uur 's morgens. Meer regionieuws over een uur.
1: Goedenavond. Welkom bij Noordzee Gold.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
1: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
0: Ik weet het.
1: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
0: Ah, maar ben die dus de kurkvloer geleid dat, hè? Bij Revan.
1: Ah, bij Revan.
0: Ja?
1: Zeg dat toch niet.
0: Ja.
1: Hoe moet je zeer weg?
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Kom dit seizoen ook supporteren voor KV Diksmuiden Oostende. Meer dan 2000 abonnementen en lokale spelers die

0: Je truitje nat maken.
1: Op zaterdag 26 september om 20 uur ontvangt KV Diksmuide Oostende voor de Beker van België eerste klasser Lommel. Koop je tickets op de website, elke woensdag in de fanshop of aan de wedstrijdloketten. Tot in het Batimont Solarpark, tot op KVDO.
2: Want KV, dat is de beste ruimte zijn.
3: Welkom bij Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Tegen het gemeentebestuur van De Haan heeft een ex-werknemer klacht ingediend. Hij beschuldigt het gemeentebestuur van pesterijen. Volgens de man zouden er van andere werknemers ook klachten zijn bij Liantis en werd daar niets mee gedaan. Burgemeester Wilfried van Dalen zegt dat de man op een correcte manier werd ontslagen. Op provinciedomein Raverszijde werd de nieuwe wandeling ingehuldigd. Het Zee van Tijdpad is 4,5 kilometer lang en loopt via duinen en strand. Bedoeling is dat de wandelaars even de tijd nemen. Maandelijks zijn er ook begeleide wandelingen op het traject. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: De Socialistische Vakbond bij de VRT is razend. Ze vinden het niet kunnen dat ons land deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. De VRT heeft die knoop vanmiddag doorgehakt. Sommige landen boycotten de wedstrijd omdat Israël mag blijven meedoen, maar ons land dus niet. En dat schiet in het verkeerde keelgat. Je hoort Wies de Scheemaker van de ACOD. Hoe ze dat van plan zijn, gaan ze de komende weken en maanden bekijken. De politie heeft meer dan 2300 illegale vapes in beslag genomen tijdens een gerichte actie in Laanhaken en Maasmechelen in Limburg. Ze controleerden verschillende dag- en nachtwinkels. Daarnaast werden ook nog illegale sigaretten, cannabisvermalers en illegale medicatie aangetroffen. De uitbaters kregen een PV en moeten het binnenkort komen uitleggen bij de politie. In Zaventem is de eerste Belgische maanrover voorgesteld. Dat is een soort van jeep die op de Zuidpool van de maan zal rondrijden. Over 3 jaar moet het meevliegen met een commerciële maanvlucht van Jeff Bezos en wetenschapsexpert Martijn Peters, die weet wat het dan gaat doen. Het maakt van ons land meteen een van de koplopers op het vlak van maanonderzoek. Onze Belgische volleybalmannen gaan niet door naar de halve finales op het EK. De Red Dragons verloren hun kwartfinale van Slovenië met 3-1. Ze doen wel beter dan het vorige EK in 2023. Toen gingen ze eruit in de 8e finales. Slovenië neemt het in de halve finale op tegen regerend Europees kampioen Polen. En in Parijs is een stuk muur gevonden uit de Gallo-Romeinse tijd van ongeveer 60 jaar voor Christus. Het gaat om een omwalling van een vestiging. De muur is gemaakt uit steen en hout en werd gevonden tijdens opgravingen in de buurt van de Notre-Dame. Het zou kunnen dat het om een nederzetting gaat die Julius Caesar veroverd heeft. Archeologen die spreken van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Vanavond afwisselend wolken en opklaringen met lokaal kans op een bui. Morgen veel zon, af en toe wat wolken, droog bij maxima tot 19 graden. En de dagen nadien mooi nazomerweer bij maxima tot 23 graden.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: De stad Oudenburg organiseert een online veiling van een 80-tal goederen van de stad. Burgemeester Romina van Horen.
3: Wel, het is een breed gamma van oude microgolftoestellen tot fietsen die wij vinden langs openbare wegen, oud materiaal van onze groendienst. Het zijn eigenlijk heel wat diverse zaken die wij nu te koop kunnen aanbieden. Je kan het soms zelfs zo gek niet bedenken, zou ik zeggen. Maar het biedt zeker wel een interessante manier om dat toch wel niet zomaar verloren te laten gaan.
4: De mensen kunnen de zaken bekijken en dan bieden.
3: Ja, er is een online platform waarop dat alles geafficheerd staat met de nodige foto's. En wij organiseren op 7 oktober ook een kijkdag in onze technische loods, zodanig dat geïnteresseerde mensen ook nog eens een kijkje kunnen nemen naar de materialen in kwestie.
2: Het parket wil 2 Noord-Macedoniërs voor het Hof van Assisen brengen voor de moord op een Oostense vrouw. De feiten speelden zich af in 2023. Een 36-jarige man doodde er de 64-jarige Marleen van Leeuw. Een neef hielp hem het lichaam verbergen. Het assisenproces zal wellicht over een jaar starten. De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Dorien Verduin uit Oostende heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd. De vrouw werd vorige maand vermoord in haar woning in de Waterwerkstraat. Meteen kwam de dakloze man in het vizier. Hij heeft nu bekend. De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel. Volgende week zullen vrijwilligers in Nieuwpoort boodschappen op ramen aanbrengen. Het gaat om een actie van het Sociaal Huis in het kader van de 10-daagse van de geestelijke gezondheid. Bredene zal opnieuw deelnemen aan Beaufort 27, de kunsttriennale aan de kust. Die wordt volgend jaar georganiseerd. De deelname van Bredene is al jaren omstreden. Bredene nam verschillende keren niet deel omdat de kostprijs te hoog was. In de 10 kustgemeenten komen 20 nieuwe kunstwerken. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold.

in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was. Zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de

En in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeer.

0: Noordzee Gold.
1: Yesterday I knew the games to play.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedenacht.
1: And now to sing this lovely bout. Here is Mama Cat.